0: www.e4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: deze.
1: Met dat beetje vuur begon ons avontuur. Anita.
2: Anita. Ja,
0: dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: bestaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
1: Alleen maar hits draait.
2: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
2: Radio 1224.nl.
0: Al

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: In de nacht valt hier en daar wat regen. Koud is het niet met 16 tot 19 graden. Morgen begint de dag herfstachtig met wind en regen, maar later zal het vooral in het noorden en westen opklaren. In de middag wordt het 17 tot plaatselijk in Limburg 24 graden. Op zaterdag kan er in het noorden plaatselijk nog een bui vallen. Over het algemeen blijft het droog en wisselen stapelwolken en zonnige momenten elkaar af. De wind zit in de westhoek en is matig. Over de dag wordt het 20 tot 22 graden. In de nacht naar zondag wordt het een stuk frisser dan we gewend zijn met amper en zelfs onder de 10 graden. Op zondag wordt er vanuit het zuiden weer warmere lucht onze kant op geblazen. Het blijft droog en de zon is van de partij. Het wordt weer warmer dan de voorgaande dagen met 22 tot 26 graden op de thermometer. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Op de tandem, tijdens het brommerskieken in mooi Valkenburg...

Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

0: www.e4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 12.

0: deze.
1: Ieder mens zijn geluk, zijn verdriet. Het is maar net wat het leven je biedt.
0: Maar ook deze. Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraude gevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Alle 15 mensen zijn aangehouden en medisch onderzocht. Ook de chauffeur is opgepakt, maar waarvan hij precies wordt verdacht is nog onduidelijk. Bij dezelfde haven zijn half augustus ook 10 verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
4: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

Goedemorgen Nederland. Dit is 1224.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het waait flink hard met een vrij krachtige zuidwester in het binnenland tot windkracht 7 aan zee met kans op zware windstoten. Regen trekt over het land, vooral in het noorden. Tijdens de regen komt de temperatuur niet boven de 18 graden. In droge perioden kruipt het kwik gedurende de ochtend omhoog naar 22 graden. Vanmiddag ook in het zuiden veel regen, in het noorden en westen wordt het droog en laat de zon zich zien. De wind neemt iets in kracht af. De maximumtemperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot lokaal 24 graden.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.
1: Altijd piratenhits.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.

klanten gaan. Draai nog een checkie in het licht van de maan. Mijn wagen vol bloemen, het eindpunt in zicht.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het waait flink hard met een vrij krachtige zuidwester in het binnenland tot windkracht 7 aan zee met kans op zware windstoten. Regen trekt over het land, vooral in het noorden. Tijdens de regen komt de temperatuur niet boven de 18 graden. In droge perioden kruipt het kwik gedurende de ochtend omhoog naar 22 graden. Vanmiddag ook in het zuiden veel regen. In het noorden en westen wordt het droog en laat de zon zich zien. De wind neemt iets in kracht af. De maximumtemperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. Vanavond wordt het overal droog, de wind gaat liggen met uitzondering van de Waddeneilanden en het IJsselmeer. Daar houdt de westenwind nog huis met kans op windstoten. Vannacht vrijwel overal droog, het koelt af naar 11 graden in het binnenland tot 17 graden aan het water. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hello, hello, everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd Piraten Hits.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: 1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 12.

0: Deze.
1: Want als het om liefde gaat, dan ben ik nooit te laat.
0: Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: deze.
1: Waarom toch, Antonio, liet jij mij toen alleen?
2: Let's go!
0: Dit is rechtstreeks vanuit het hart van Nederland,

0: 2-4 weerbericht.
1: Het waait flink hard met een vrij krachtige zuidwester in het binnenland tot windkracht 7 aan zee met kans op zware windstoten. Ook in het zuiden veel regen, in het noorden en westen wordt het droog en laat de zon zich zien. De wind neemt iets in kracht af. De maximumtemperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. Vanavond wordt het overal droog, de wind gaat liggen met uitzondering van de Waddeneilanden en het IJsselmeer. Daar houdt de westenwind nog huis met kans op windstoten. Vannacht vrijwel overal droog, het koelt af naar 11 graden in het binnenland tot 17 graden aan het water. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. 24 uur per dag, 7.

0: Geen abonnement.
1: Geen abonnement.
0: Geen moeilijke fratsen.
1: Geen moeilijke fratsen.
0: Gewoon puur genieten.
1: Puur genieten.
0: Radio 1224. Altijd Piraten Hits.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. Het kabinet wil dat burgemeesters demonstraties sneller kunnen verplaatsen, desnoods met dwang. En ook moet duidelijker worden wanneer demonstranten strafbaar zijn en wanneer burgemeesters noodbevoegdheden mogen inzetten. Volgens minister Heerma is de drempel nu te hoog om een demonstratie te verplaatsen en moet die omlaag zonder het demonstratierecht aan te tasten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er geen grote veranderingen van het demonstratierecht nodig zijn, maar wel aanpassingen. Het dodental na het zinken van een hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 12. Vanochtend zijn de lichamen van nog 2 vrouwen gevonden. 16 mensen worden nog vermist. De zoekactie gaat dag en nacht door. De veerboot had zondag 267 mensen aan boord toen die kort na vertrek uit Kyrenia kapseisde. 239 mensen konden worden gered, terwijl 20 mensen aanvankelijk als vermist werden opgegeven. De kapitein is aangehouden voor dood door schuld. En bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingsbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Het weekend!

meneer Van der Werf. Wanneer u in uw auto stapt met al uw kostbare en gevoelige apparatuur om weer een geheime zender op te sporen en onschadelijk te maken, moet u weten.

is nu eenmaal zendamateurs zonder vergunning liquideren. Maar één ding begrijpen wij niet zo goed. Waarom worden wij als zeer gevaarlijke boeven behandeld als u een inval doet met zwaar bewapende politie? Wij zijn toch geen bandieten die een bank beroven, vrouwen aanranden, mensen gijzelen of politieke misdrijven plegen? Nee, wij zijn gewone mensen die geen vlieg kwaad doen. Alleen wat Hollandse plaatjes draaien. Voor mensen die daar behoefte aan hebben, die dat begrijpen omdat het de taal is die ze zelf spreken en verstaan. We zijn toch niet slecht, omdat we onze moederstaal mooier vinden dan een vreemde taal, meneer Van der Werf? Meneer Van der Werf, wanneer u in uw auto stapt met al uw kostbare en gevoelige apparatuur op weg naar weer een slachtoffer, zet dan uw auto eens aan de kant en luister eens naar een piraat. Niet beroepshalve, maar als mens. Denk dan eens heel lang en diep na. Als mens. Wat ons toch bezielt om uitsluitend Nederlandse liedjes uit te zenden. Waarom het door zoveel mensen naar geluisterd wordt. Waarom daar zoveel mensen gelukkig mee zijn. De jongens in Hilversum die weigeren gewoon Nederlands te draaien. Alhoewel zij daar toch een dienende taak hebben. Muziek uitzenden die wij betalende luisteraars mooi vinden. Zonder inspraak krijgen wij elke dag dezelfde platen te horen in een taal die slechts weinig mensen verstaan. Is dat eerlijk en democratisch, meneer Van der Werf? Meneer Van der Werf, wanneer u in uw auto stapt met al uw kostbare en gevoelige apparatuur, dan hoor ik u zeggen, daar heb ik niets mee te maken. Nee. U hebt goed praten, u houdt niet van onze muziek. Dat hebt u zelf al eens gezegd. Toch zou u moeten bedenken dat u te lang op een verkeerde golflengte hebt afgestemd. U zou met uw zwaar bewapende politie de echte piraten moeten pakken. In Hilversum, die daar zitten van ons geld. Daar zit de wortel van het kwaad, meneer Van der Werf. Ach, dat weet u toch zelf ook wel? Als er in Hilversum mensen zaten die hard voor het Nederlandse lied hadden, in plaats van hun keus aan ons op te dringen, dan waren er hier geen piraten en ook niet een in wanhoop aan u gerichte open brief. U wilt toch zo graag van de piraten af,

0: TV4.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
2: Karakter.
0: De zender met sfeer.
2: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
2: Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

Ik ben de zoon van een centpiraat. En geloof me niet dat ik me daarvoor schaam. Mijn pa draaide altijd de allernieuwste plaatjes. En de zender had een hele goede naam. Mijn vader kende de smaak van het publiek. En daar hield hij altijd rekening mee. Maar op een dag toen hij zat te zenden, toen kwam er weer de PTT.

van moeder mocht ik deze zender kopen. Het installeren, dat deed ome Jan. Vandaar dat ik nu zonder veel problemen van deze kant zo tot je spreken kan. Ik hoop nu maar dat je mij ook zult horen. Dan draai ik nu een plaat alleen voor jou. En weet dat wij hier allen op je wachten. Ach vader, hopelijk kom je weer gauw.

0: 1024
1: weerbericht.
2: Vanavond regent het eerst in het zuidoosten en klaart het daarna op met later op de avond kans op een bui in het noorden. De matige westenwind is aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig, kracht 6. Komende nacht regent het met name in het noorden van het land. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het oosten tot 17 in het westen bij een matige langs de kust en boven het IJsselmeer krachtige westenwind. De ochtend begint met regen, vooral in de noordelijke helft van het land en ook soms wat zon. 'S Middags is er een mix van zon, bewolking en af en toe een bui, maar wordt het in de loop van de middag droog vanuit het westen. Het kwik wijst zo'n 20 graden aan en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is langs de kust vrij krachtig. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog. Ook op zondag en maandag blijft het overwegend droog met zonnige perioden. En daarna neemt de kans op regen toe en daalt de temperatuur. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hey, het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
3: Het is weekend!
1: Radio 1224. Altijd piraathits.
3: Jouw weekendvriendje.

0: deze.
1: Geloof me, ik maak het gelukkigste meisje van jou. Elke dag en elke nacht.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
2: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: Altijd piraten hits.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Bij het transport zijn alleen 2 draadjes gebroken, maar die schade is niet zichtbaar. Het bijna 1000 jaar oude tapijt is tijdelijk naar het British Museum in Londen gebracht, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd. Het 70 meter lange wandkleed was al eeuwen nauwelijks verplaatst. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
3: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

Piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd Piratenhits. Blijf erbij.

vriend zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend.

0: 1024
1: weerbericht.
2: Vanavond regent het eerst in het zuidoosten en klaart het daarna op met later op de avond kans op een bui in het noorden. De matige westenwind is aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig, kracht 6. Komende nacht regent het met name in het noorden van het land. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het oosten tot 17 in het westen bij een matige langs de kust en boven het IJsselmeer krachtige westenwind. De ochtend begint met regen, vooral in de noordelijke helft van het land en ook soms wat zon. 'S Middags is er een mix van zon, bewolking en af en toe een bui, maar wordt het in de loop van de middag droog vanuit het westen. Het kwik wijst zo'n 20 graden aan en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is langs de kust vrij krachtig. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog. Ook op zondag en maandag blijft het overwegend droog met zonnige perioden. En daarna neemt de kans op regen toe en daalt de temperatuur. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piratenhits.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

eerste april, met op zijn gezicht een gelul. Ja, hij kwam lachend op de wereld, liet geen enkele traan, toen de ooievaar hem naar zijn moeder bracht.

Jantje groeide op tot een gezonde flinke vent. Hij verkocht een glimlach als hij blut was. Nee, hij is nooit getrouwd, want als hij zei ik hou van jou, dacht iedere meid dat het een grap was. Op zijn 100ste verjaardag riep Jan het is gedaan, ik voel het, mijn einde komt eraan. En vrienden verzamelden zich rond Jan vrolijks bed, en in ieder huilde zacht, behalve Jan.

0: bestaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
1: Alleen maar hits draait.
2: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
2: Radio 1224.nl.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: en deze.
1: Honeymoon in Saint-Tropez. Honeymoon aan blauw en zee.
0: Maar ook deze.
2: 100.000 sterren in de lucht. 100.000 vogels in hun vlucht.
0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkseweg weer open gaat, nu die voor een jaar gesloten is. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt over wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. En Portugal stelt de verkoop van bijna de helft van luchtvaartmaatschappij TAP voorlopig uit. Air France KLM en Lufthansa zijn beide nog in de race voor het belang van 49,9%. Maar hun biedingen liggen volgens de Portugese regering zo dicht bij elkaar dat er extra gesprekken nodig zijn. Die kunnen nog enkele weken duren. TAP is interessant vanwege de routes naar Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. De Portugese luchtvaartmaatschappij leed in de eerste helft van dit jaar wel 99 miljoen euro verlies. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: stiekem onder de dekens afstemmen? Dat hoeft niet meer. Radio 1224 zendt gewoon uit voor iedereen.
1: 1224, altijd piratenhits.

morgen, maar thans roep ik ach en wee. Op het vervuilen van de zee, waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi.

alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een

0: 1224
1: weerbericht.
2: Vanavond regent het eerst in het zuidoosten en klaart het daarna op met later op de avond kans op een bui in het noorden. De matige westenwind is aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig, kracht 6. Komende nacht regent het met name in het noorden van het land. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het oosten tot 17 in het westen bij een matige langs de kust en boven het IJsselmeer krachtige westenwind. De ochtend begint met regen, vooral in de noordelijke helft van het land en ook soms wat zon. 'S Middags is er een mix van zon, bewolking en af en toe een bui, maar wordt het in de loop van de middag droog vanuit het westen. Het kwik wijst zo'n 20 graden aan en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is langs de kust vrij krachtig. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog. Ook op zondag en maandag blijft het overwegend droog met zonnige perioden. En daarna neemt de kans op regen toe en daalt de temperatuur. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
3: De teller uit de lucht gehaald. Nog vier is op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: www.vv4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1212.

0: het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. PRO is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender. Maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 12.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het regent met name in het noorden van het land. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het oosten tot 17 in het westen bij een matige, langs de kust en boven het IJsselmeer krachtige westenwind. De ochtend begint met regen, vooral in de noordelijke helft van het land en ook soms wat zon. 'S Middags is er een mix van zon, bewolking en af en toe een bui, maar wordt het in de loop van de middag droog vanuit het westen. Het kwik wijst zo'n 20 graden aan en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is langs de kust vrij krachtig. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog. Ook op zondag en maandag blijft het overwegend droog met zonnige perioden. En daarna neemt de kans op regen toe en daalt de temperatuur. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
3: Altijd piraten hits.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.